0: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
1: Botaribe frequenza nan di 88.9 Boguía FM.
2: Avete un día hopi special pa nosa EPB San Nicolás, mirando con nosa clausura e periodo di examen pa e opleiding uitvoerend bakker, mejor conocí como estudio pa panadero riba nivel di MBO 2. Algún año atrás nos hace una investigación y nos podrá concluir que tiene una necesidad grande en nuestro mercado laboral para panadero. Pues nos está muy orgulloso que pronto nuestro primer grupo de panadero está gradua y así nos podrá ejercer una función, sea de una panadería, hotel y teatro, restaurante. Ahora los estudiantes nan, para el examen final nos vamos a producir 3 productos. Por mira kuna produsi un cookie con un toque di lamunchi verde, mi ho conosci na Holanda como Utrechtse spritz, na traha tambe un pound cake kuta un bolo di manteca curieno di cioccolati e per ultimo na traha un pan blanco, per nota semplicemente un pan e un pan con nanta sia flechte di differente forma. Nosa hopi orgoglioso di nostro studiante na e sa ki ta un logro ku seguramente nosa logra conjuntamente ku tour e compagnia na kuta aporta e sostene nostro studiante na pa ricibi un stage plek. Durante il periodo di stage, che ha una totalità di 12 settimane, il studente non sia in pratico e esercita lo quale non studia nella scuola e così migliora le abilità. Nella scuola, il studente non ha una buona ora durante la lezione di pratica, però la banda di essay non ha una lezione teoretica che è completamente digitale. Mas danke al nostro corpo di docente che esercita un sublime lavoro. Tur dia den ku hopi amor hopi paciencia e dedicación ku ta ayuda forma educa e guía nos futuro profesional.
3: Deze cursus is een nieuwe bakkerij opleiding niveau 2. Het eerste jaar hebben we ons vooral toegelegd op het introduceren van ingrediënten, materiaalkennis, machinekennis, basishandelingen van het mengen, kneden en het kloppen van bepaalde deegsoorten en beslagen. En het tweede jaar zijn we wat iets dieper erin gegaan en dan zijn we onderhand zijn we met thema's gaan werken. Dat, Halloween hadden we, Sinterklaas, Thanksgiving. En dan was de bedoeling dat de kinderen hun eigen recepten gingen zoeken, omrekenen naar een bepaald recept. Daarbij ingrediënten gingen bestellen en uiteindelijk een planning maken en op de dag van het maken van de praktijkles ook het hele pakket maken. Dus en koekjes en de bolo en de brood moet dan samenkomen. Om die 2 jaar nou af te sluiten, doen we dat afsluiten met een examen. We hebben een kennisexamen. Dat hebben ze afgelopen vrijdag gedaan. En de afgelopen 3 dagen zijn we hier met een praktijkexamen bezig. Dat wil zeggen dat ze ook weer een broodje, een koekje en een bolo moeten maken. En dan wordt dat geëxamineerd door 2 docenten. En omdat het zo objectief mogelijk te houden, is er een docent uit EPB Hato. En ik zelf zal dat ook examineren en die 2 punten worden dan bij elkaar gevoegd. Daarnaast hebben we zo dadelijk een examengesprek waar de leerlingen zichzelf kunnen verweren. Als er iets verkeerd is gegaan of hoe het beter zou kunnen, dat het dan kunnen ze hun mening geven en dan kunnen we kijken of punten aangepast kunnen worden. En daarmee sluiten we de dag af.
4: Buscando un compañero en obra certificado y que te trae solamente con materiales de calidad, busca ATCO Aruba. Para profundizar, nos encalice mix of granite cefta. Y para jardín de bosoño, nos ofrece unwashed mix stone. Para los contratistas, nos tiene base course, lo cual está aprobado para DIY. Perfecto para una infraestructura sólida, duradero y seguro. WhatsApp-nos AVMES en 593-1830 o visita atcoaruba.com para más información.
0: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
5: Boguía Ambiente, antes escucha por 88.9 Boguía FM.
1: Botaribe frecuencia en 88.9 Boguía FM.